Go Cat Go, we're gonna rock and roll tonight. Das war Hayden Thompson met Violent Rock. Sun Rockabilly, Nationaal 56, Quieter Gage, de Miller Sisters zijn we jetzt hier met 10 Catch Down.

Slap the bass en rock, cat, rock. Dat waren die Miller Sisters met Ten Catch Down. 1956. Voor 2 weken hebben we bereids Johnny Cash ook natuurlijk gespeeld. 1955, Sun Records. Voor einde woche, die eerste helft, 1956. Januari bis juni 1956, waar Johnny Cash ook erbij. I Walk the Line. En heute natuurlijk ook Johnny Cash weer erbij in deze Sun Label Special. Rocking 50. Johnny Cash and Train of Love.

Packing It Up and Having a Ball. Dat is Warren, Roy Orbison en de Teen Kings met Rockhouse, de B-zijde van You're My Baby. Zijn de tweede Sun label single. In deze tijd, tweede helft, 56, worden ook die allereerste platten veröffentlicht van Barbara Pittman. Damals nog zeer jong, 15, 16 jaar oud. Je was bereid je dan 55 in de Sun Studio van de producer Sam Phillips in Memphis. Maar eerst in september 1956 worden die eerste single ook van Barbara Pittman veröffentlicht. Barbara Pittman, and I Need a Man. What?

Das war Jack Earls en de Jimbo's met Hey Jim. Sam Phillips had van hem nog een single, damals in 1956 leider veröffentlicht, niet meer. Namelijk Slow Down. En dat lied hebben we bereits voor einde woche in deze Sun Label Special rijen gespeeld bij ons in de Rocking 50s. De volgende rockabilly track wurde ook überhaupt niet veröffentlicht. De laatste moment wurde deze song damals gecanceld van de producer Sam Phillips. Sollte eigenlijk herausgebracht werden damals in 1956 op label nummer 252. Kenny Parchman hebben we jetzt hier. Niemals veröffentlicht. Love Crazy Baby.

Den klikkerdie-klak, slap back, echo sound, den sun sound, waar dat is van Johnny Cash en de Tennessee 2 met There You Go. Oké, de next track, een blues track van een volk onbekende medel. Ze kwam uit de Gulf Coast regio Mississippi, want daar is zo goed wie niets over hier bekend, een gradiëntsnummer, Hannah Faye. Ze had damals eindige songs eingespeeld in de Sun Recording Studio in Memphis, Tennessee. Maar Sam Phillips had damals überhaupt niets van hier veröffentlicht. Hannah Faye, hebben we jetzt hier met 24 Hours a Day.

Jawel, that's it. Hanna Faye was dat. Damals 15 jaar oud in een Sun Recording Studio. Niemals wurde van hier een platte of Sun veröffentlicht. Ze waren übrigens ook die einzigste, damals in 1956, der nog ansatzweise een klein beetje in de gegend kwam van Rhythm and Blues. Alles waren damals strictly rockabilly. In deze tijd, 1956, tweede helft 1956, had trotzdem Sam Phillips ook een Rhythm and Blues platte nog veröffentlicht. Op zijn plattenlabel in Memphis. En dat was Roscoe Gordon met Shooby Shooby.

That's it. Das war Roscoe Gordon met Chewy Ubi. Rhythm and Blues on Sun Records, 1956. De rockabilly rock'n'roll sound. Damals in de Sun Recording Studio van Sam Phillips. Waar damals extreme toch ook of blues oriënteerd. Extreem richting blues beïnvloed. Zum Beispiel ook de rockabilly stijl van Sonny Burgess uit Arkansas. We spelen jetzt van Sonny uit 56. Ain't Got a Thing. Eingespeeld einde december 56 en veröffentlicht in januari 1957. Sonny Burgess, hebben we jetzt hier. En Ain't Got a Thing. Rock around, rock!

One and one is two, and two and two is four. That's why Hayden Thompson met Love My Baby. En gespeeld in 1956 in de Sun Recording Studio. Want eerst een jaar später had Sam Phillips deze song veröffentlicht van hem. Of zijn sublabel Phillips International. Sun label Rockabilly. Trots hem. Oké, weiter geht's. Billy Lee Riley, I'm a yet here, and the Flying Saucers Rock and Roll.

the Little Green Man waren dat. Met Flying Saucers Rock and Roll. Ook in deze Sun Label Special Billy Lee Riley erbij. In de gelijke tijd, december 1956, worden ook die allereerste platten van Jerry Lee Lewis eingespeeld in een Sun Recording Studio. Jerry Lee Lewis, damals nog totaal völlig onbekend. Zijn eerste platten waren over de A-side The Crazy Arms, met over de B-side End of the Road. Het is niet werkelijk zijn allerbeste song die er damals had aangespeeld. De B-side is mijn bijna nacht. Het was besser wie Crazy Arms. Jerry Lee Lewis met zijn allereerste single uit 56 Sun Records met End of the Road.

Slap the bass and bopping around. Daar sprak nog eenmaal Barbara Pittman met Sentimental Fool. En gespeeld in 1986. Ik kom van die